0: is de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle en UKW.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: Hele leuke programmafragmenten. Zo gaan we straks terug naar 1970. Voor 10 dagen was Radio North Sea International in één keer Radio Caroline International. Daarna gaan we naar Hans ten Hoge op 20 oktober 1971. Het was een beetje winderig buiten, maar Hans presenteerde nog een fantastisch programma. Dan gaan we naar 1973 met Hans Molenaar en die heeft wat problemen met de microfoon aan boord van de Meerbo 2. En dan nog een stukje van de internationale service met de Don Allen in 1974. En als er dan nog tijd over is, gaan we naar 28 mei 1974 en dat doen we met Leo van der Goot. In juni 1970 waren er verkiezingen voor een nieuwe regering in Engeland. En Ronan O'Reilly, de eigenaar van Radio Caroline, die had nog een appeltje te schillen met Prime Minister Harold Wilson van de Labour-regering. En hij gooide het op een akkoordje met Meister en Bollier, de eigenaren van Radio North Sea International, om 10 dagen lang tijdens de verkiezingen Radio North Sea om te turnen in Radio Caroline en propaganda te gaan voeren voor de conservatieve partij. We gaan naar 19 juni 1970 en dat doen we met Alan West.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: This is the Alan West program from Caroline International, and I saw this singer on television last night, Jerry Munro and Sally, and I'm sure he must be joking. He really must. Number 7 this week in the countdown of sound. Good for a laugh anyway.

0: Dozy, Bicky, Mick & Tix met Mr. President. Een plaatje uit het voorjaar en de zomer van 1970. En dat was van het programma van 19 juni 1970. Radio Caroline International met Alan West. We gaan naar 1971. Hans ten Hoge zat aan boord van de Mabo 2 en presenteerde daar het live programma Dreamaster. Het was echter een beetje ruw weer buiten. Het was windkracht 7. En dat maakte het verblijf aan boord van de Mabo 2 een klein beetje moeilijk voor de aanwezige discjockeys. Luister naar Hans ten Hoge op 20 oktober 1971. Dreamaster.
1: De Mabo 2 Club.

0: Nou, moet ik weer de golf in? Ik moet weer zwemmen, mensen. Dat was Bob Dylan. Shocking Blue. Blossom Lady. Zo.
1: Kan een man ook zeggen hoe laat het pauze is?
2: I'll repeat that.
1: Kan een man ook zeggen hoe laat het pauze is?
3: Is voorbij.
0: Wilt u mij niet in de reden vallen?
3: Is voorbij.
0: Alsjeblieft, mevrouw.
3: Waarom is dat alles voorbij?
0: Het is voorbij, dat is jammer.
3: Is voorbij.
0: Is jammer.
3: Is voorbij.
0: Ja. U zit waarschijnlijk al te wachten op de nieuwe aflevering van het programma Dreamaster met spanning. En ik hoop Hans. Hallo Hans, luister je op dit moment?
4: Ja, dat ben ik.
0: Hoop ik wel dat je de goede kant van Christy zult draaien. Doe je dat, Hans?
4: Ja, natuurlijk, waarom niet?
0: Dankjewel, joh. Hey, we gaan eventjes afscheid nemen nog wat betreft deze How Maat Show. In ieder geval, u kunt mooi
4: hier komen de pips, hoor.
0: Programma om 2 uur precies. Het is 1:01 op dit moment. En daarom moeten wij nu ons mond gaan houden. Daar, mevrouw. U mag nog even voor de laatste maal. Morgen om 2 uur een nieuwe Houmaatshow. En u kunt dus schrijven naar postbus 117 in Hilversum. Alle brieven zijn welkom. En niet alleen voor dit programma, maar ook voor de andere. Dan moet u wel eventjes erop zetten waar het precies voor bestemd is. De schrijvers voor vandaag worden bedankt. En tot ziens. Wat mij betreft tot morgen. En ook dank aan technicus Ferry de Graaf.
5: Goed, dankjewel Ferry. Het is nu 3:30.
6: Radio Noordzee Internationaal Nieuws, woensdag 20 oktober 1971. Nico Steenbergen, goedemiddag. En dan het weer over het algemeen bewolkt met kans op een bui. Bij een matige tot krachtige en aan de Hollandse kust en in het Waddengebied eerst nog harde tot stormachtige westelijke wind, wordt de temperatuur rond 14 graden bereikt. Voor de scheepvaart geldt nog een waarschuwing van Borkum tot Den Helder, west 8, van Den Helder tot Hoek van Holland, west 7, en van Hoek van Holland tot de Belgische grens geen waarschuwing. Dit is Noordzee Nieuws, de volgende uitzending om 5 uur.
7: We krijgen de man niet buiten Westen. Oh.
8: Ach, zuster, de wetenschap staat voor niets. Geef opa dan maar een agio tip om in te bijten.
9: Radio Noordzee, internationaal. Dit is Dreammaster.

0: Hardtops en een oudje uit 1966, Standing in the Shadows of Love. Welkom bij 3 Master 5 over 4, live vanaf de Noordzee. Nog steeds met windkracht 7 ongeveer om onze oren heen fluitend. Wel bedankt Nico Steenbergen voor het nieuws, op je knieën dat wel.
1: Ja, dat was een heel mooi feest.
0: Ja, ja. Gezien. We slingeren weer een beetje. Het is niet zo erg als vanmorgen toen we af en toe de 28, 30 granen haalden, bakboord of stuurboord. Maar Nico zat op zijn knieën het nieuws te lezen en het is een zeer vreemd gezicht. En toen kreeg hij nog door dat ik naar hem zat te kijken. Goed, dat zullen we ook verder niet meer doen. Vroeg bij u tot 6 uur op een nog steeds winderige woensdagmiddag, dat kan ik u wel vertellen. Ik kom net uit bed, zo 3:50. Oh. Zo verschrikkelijk moe. Ja, morgen, Nico, morgen. Je raakt zo verschrikkelijk moe in dit weer. Je kan wel af en toe een tukje gebruiken. En na het middageten is dat een mooie tijd daarvoor. Dus ik heb lekker een half uur, anderhalf uur zo'n beetje onder de wol gelegen. En ik ben nu helemaal uitgerust om u 2 uur lang te voorzien van alle soorten muziek.
2: RMI's Smash Play.

Ja, ja, het was een mooie toestand vanmorgen hier op de Meebo 2, hoor. Als u daarbij was geweest... Ik weet het nog zo net niet. Gisteren waaide het harder. Dat heb ik wel verteld gisteren. Het was tegen een kracht of 9, maar vanmorgen lagen we dwars op de golven. En bij 7 wil het ook wel lukken, windkracht 7 naar het westen. Dus we maakten slingers af en toe van 25, 30 graden. En er is hier wel van alles omgevallen, hoor. Grote tonnen, die zijn helemaal vol zaten. Loodzware dingen, maar die vallen zo om. Stoelen vallen om, natuurlijk. Er zijn wat platen uit het rek daar komen vallen. Grammofoonplaten, inderdaad. Kleine singeltjes, LP's. De hitbacks die u straks hoort zijn voor de helft ongeveer daaruit bij elkaar gezocht. Ik denk, als ze daar toch liggen, waarom zou ik er dan niet wat uitzoeken? Dat is makkelijker ook, ik had toch al zo weinig tijd. The Who, Smash Play deze week op R&I en Bob O'Reilly. Wat is er nog meer omgevallen vandaag? Er zijn wat borden van tafels afgevallen, kopjes en zo. Je kan je theekopje met dit weer eigenlijk maar voor de helft vullen. Of je moet een grote beker nemen, maar die blijft dan weer niet overeind staan. Ah, het is allemaal erg interessant. Het zal wennen zijn aan wal, hoor, om je kopje gewoon weer recht te kunnen houden. Leuk lijkt me dat. U hoort het allemaal live vanaf de Meebo 2. Twaalf minuten over vier is onze tijd nu. Dit zijn de Pop Tops. En dat staat nog steeds op nummer 5 in onze top 50.

0: vanmorgen scheen de zon nog een beetje. Toen was het nog wat te aanvaarden ook, maar het is nu bewolkt en af en toe regent het. Ik weet het niet, dat weer hier op de Noordzee, hoor. Ik heb gehoord in ieder geval net op Scheveningen Radio, toen we daar naar luisteren, dat het morgen wat minder wordt. En dat zet zich vannacht waarschijnlijk wel in. Dus dan kunnen we in ieder geval een beetje rustig slapen. En dan zal er waarschijnlijk morgen afgelost worden. Alle mensen die op het ogenblik thuis zitten te wachten op mensen die thuis zullen komen hier vanaf boord. Ik moet u helaas teleurstellen, we blijven gewoon zitten. We hebben nog helemaal niets gezien.
1: Rook de enige echte. Rook Pelmel Export. Wereldbekend aroma. Met filter, zonder filter en nu ook menthol. Leef met plezier. Rook Pelmel Export.

speciaal voor al die wachtende thuis hebben we wel een leuk toepasselijk plaatje. Eigenlijk verschrikkelijk melig om dat te draaien, maar goed. Doe het toch maar. Om 16 over 4 bent bij Driemaster. Hey.

It's a crying shame. Gail McGormick als musicmaker of Iron Eye. Het is 1 overal 5 geworden. Dit is het geluid van Radio Noordzee Internationaal. Een beetje winderig op 220 meter, 49 meter, 31 meter en kanaal 44. Respectievelijk 1367 kilohertz, 6205 kilohertz, 9935 kilohertz en 100 megahertz. 100 megahertz is enkele meters, 3 meter of zo. Dus dat weet u ook weer. Allemaal vanaf het radioschip Mebo 2, dat voor anker ligt in internationale winderige wateren, 4 mijl uit de kust van Europa. Weerman zegt onder het gebied van ankerkettingen en het heen en weer schommelen, zo'n meter of 2 boven en dan weer... Ik denk dat ik hier zo'n beetje tegen de waterspiegel aan zit, langs de kant. Eigenlijk een interessante gedachte. Laat ik dat rode lichtje hier eventjes uitdoen, want anders zie ik mijn dam niet meer en dat is ook niet leuk. We hadden het over de weerman. Hè? Over het algemeen bewolkt met een kans op een bui. Bij een matige tot krachtige en aan de Hollandse kust en in het Waddengebied eerst nog harde tot stormachtige westelijke wind worden temperaturen rond de 14 graden bereikt. Voor de scheepvaart geldt nog een waarschuwing van Borkum tot Den Helder West 8, van Den Helder tot Hoek van Holland West 7 en van Hoek van Holland tot de Belgische grens geen waarschuwing. BG.

Hans ten Hoge live aan boord van de Mebo 2 op 20 oktober 1971. Windkracht 7. En dat waren altijd de leukste uitzendingen. De live programma's. En vooral als het een beetje slecht weer was. Dan lag je als Radio Noordzee-fan lag je met je oor tegen de radio om maar niets te hoeven missen. Het hoeft trouwens niet eens slecht weer te zijn om problemen te hebben aan boord van een zendschip. Luister naar dit programma van 12 augustus 1973. Hans Molenaar heeft een live programma en dan krijgt hij wat problemen met zijn microfoonstandaard.

Ja hoor. Dick de Graaf heeft dit voorspeld, dat herinner ik me nou. En toen dacht ik, ach, dat zal wel loslopen. Maar nou, zojuist is het gebeurd. De microfoonstandaard hier in de studio aan boord van de Meebo 2 is afgebroken. En ik klem die standaard maar tussen mijn benen nou eventjes. En zal onder het draaien van de volgende plaat zien dat er iets beters te versieren valt wat dit betreft. Overigens, goedemiddag. U bent verbonden met de studio, de live studio aan boord van de Meebo 2. Ik mag wel zeggen, de bloedhete live studio aan boord van de Meebo 2. En Hans Moordenaar gaat voor u de zondagmiddag toestand doen, omdat Nico en Peter nog steeds op vakantie zijn. En nou, dat zult u ongetwijfeld zelf gemerkt hebben. Het is uitstekend weer. Stralende zon en blauwe lucht en wat het iets meer zei. En ik heb daarom zonnige en blijde platen voor u uitgezocht. U kent het begrip happy sound wel, hè? Dat vindt u wel leuk natuurlijk. Nou, u krijgt happy sound te horen vanmiddag hier op Radio Noordzee, tot u er doodziek van wordt. En dan vragen we ons eerst af, what is happy? En dat doen we met de Cowsills.

0: Dat is nog eens live programma doen. U had het moeten zien toen net, terwijl u helemaal onwetend van dit alles rustig luisterde naar de Cow Sales en What is Happy Baby. Mike Ross, wijdbeens boven op het paneel, bezig de microfoon weer te herstellen. En Dick de Graaf er ook bij. Ja, inderdaad, het is althans een zeer stimulerende start van de zondagmiddagtoestand op deze zondag de 12e. Augustus 1973. Overigens laat ik Leo van der Goot nog bedanken, die weer 2 uur lang zich heeft mogen uitleven met zijn favoriete soort muziek. En dan ga ik eerst weer eventjes verder met iets van de Dave Clark 5. Iets wat slaat op de situatie hier in de studio. Everybody get together. Love is but a song to sing. Ja, belooft u het? Zult u allemaal uw best doen om van ons te houden en lid worden van Radio Noordzee? Even een briefkaartje pakken, naam, adres, woonplaats, leeftijd en 5 gulden aan postzegels. Allemaal in de bus gooien en opsturen naar postbus 117 in Hilversum. Bent u lid, en dan geef ik u uit dank een gratis stukje verkeersinformatie.
1: Advies.
0: Van onze verkeersdeskundige.
1: Ja, van onze verkeersdeskundige. Mm. 7-Up kan je rijden.
0: Ja. Precies. Nou, dan zal ik u verder nog iets vertellen. U heeft dus al gehoord dat u de komende 2 uur hele fijne, blije, mooie muziek gaat horen op Radio Noordzee. Gepresenteerd door Hans Molenaar, wegens vakantie van Nico en Peter. En verder zit Dick de Graaf, die heeft zich geïnstalleerd in onze nieuwskamer. Bereidt daar het nieuws voor 3 uur en straks voor 4 uur. En zal bovendien via de diverse daarvoor tot onze beschikking staande kanalen voor u nagaan hoe de eerste competitiedag verloopt op de diverse voetbalvelden. En dan gaan we ons nu even verdiepen in de essentie van het leven.

Er is nog gerechtigheid op deze wereld. Geld, drank en lekkere wijven van Gerrit Dekzijl. Binnengekomen op nummer 9 in onze Troef 20. En wat mij betreft mag je binnen de kortste keren diezelfde positie of desnoods nog hoger bekleden in onze Super Top 50.

En denkt u erom, blijft u afgestemd op Radio Noordzee, want u weet het, de 220 meter, een verademing in de ether. Goed, hè? Heb ik zelf bedacht. Dit is nummer 5 uit onze Troef 20, Chai Coltrane en Feeling Good. Wat een mooie plaat, hè? U moet wel vreselijk blij zijn dat Radio Noordzee bestaat, die u zulke mooie muziek brengt op de zondag, zonnige zondagmiddag. Chai Coltrane en Feeling Good heet het uit de Radio Noordzee Toe 20. En waarschijnlijk zeer snel ook te vinden, volgende week misschien al wel, in de Radio Noordzee Super Top 50. Trouwens, wat het blij zijn dat Radio Noordzee daar is betreft, dat ben ik ook. Want het is de laatste dagen hier aan boord weer een paradijsje. Prachtige, rustige zee, blauwe zee, zonnetje. Als je even vrij hebt, lekker even aan dek liggen en zonnebaden. Heerlijk is dat. Up in the morning, sleeping for bread, so that every mouth can be fed. Desmond Dekker en de Aces. En de Israelites. The Israelites. Stamt uit 1969.

0: En dat was altijd een beetje het leuke van de live-programma's. Als er iets fout ging, dan moest je improviseren. En dat was ook het geval bij Hans Molenaar toen de microfoonstandaard afbrak. Dat was uitgezonden op 12 augustus 1973. Volgende week is het 31 augustus en dan staat de Mebo 2 Club. Die staat natuurlijk helemaal in het teken van die dag. We hebben een uitgebreide aantal montages gemaakt van de laatste dag van Radio Noordzee op 31 augustus 1974. En in het tweede uur besteden we aandacht aan de close-down van Radio Atlantis. Op 31 augustus 1974 van de internationale service. Maar, en dat is ook een beetje vergeten vrienden, dat hoor je niet meer zo vaak. De close-down van de Vlaamse service op zondag 25 augustus 1974 met Frank van Leeuwen. We gaan naar de internationale service van R&I. En dat is een programma dat uitgezonden werd op 6 juni 1974. Don Allen, hij kwam van Radio Caroline North en aan boord van de Mebo 2 was hij de senior disc jockey.
1: And that's R&I News and Weather together. Next news on the station at 10 o'clock this evening.

0: Teaching met Fly Away. Ook weer zo'n typisch plaatje wat je heel veel hoorde op de Nederlandse service van Radio North Sea International in het voorjaar van 1974. En we blijven even in dat voorjaar van 1974. Een van mijn favoriete Nederlandse discjockeys op Radio North Sea en ik denk ook van vele R&I-fans. Dat was Leo van der Goot. Luister naar Leo op zijn allerbest op 28 mei 1974.
1: Hij is er deze week uitgekomen en staat nu al in de troep 20 van de OEC op nummer 18. En daar is hij nieuw binnengekomen. Half vijf in de Year of the Decade.

0: meneer, wilt u alstublieft uw mind even open doen? Zou u zo vriendelijk willen zijn? Ja, u zou uw geest moeten openen. Daar komt het dus eigenlijk op neer, vrienden. The Year of the Decision van de 3 Degrees.
1: Geen meisje had ooit belangstelling voor me. Hoewel ik toch 2 keer per dag mijn tanden poetste. Toen schakelde ik over op een ander merk Check. En nou zijn de meiden niet meer bij me weg te branden.
0: Rijden, rijden, rijden. Nou, ik hoop het al weken, maar dat helpt niet hoor. Nee, het helpt, het kan bij sommige mensen misschien wel helpen. Het is wel ook wel lekkere check, maar bij mij helpt het wel verrekte wijze.

0: Amnesty Internationale. Don't you worry about a thing. Dat kan die man het goed, hè? Die vorige was ook zo mooi, dat Living for the City. Maar dat is erg jammer, dat is ook helemaal niks geworden. Deze zal het dan moeten worden door de steun van de heren technici. En dat moet u niet onderschatten, vrienden.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
0: Neil van Keetel, 20 rock'n'roll greats. Alle oude rockers uit de begintijd van de rock'n'roll. De man waarmee het allemaal begon, Mr. Bill Haley. Johnny on the Hurricane, Bo Diddley, the Platters, Jim Bendy, Bobby Nero, the Ghosts, and vele andere. Kezel, Bunny, Rock and Roll, Fred, Smith, Originela, Diesel, Medelfish, Royce Left, 75, Bay, Blood on the Line, Ocom, Ace Ranger, Cassette, and Blackdown, 20, Rock and Roll, Fred, Bo, Kezel.
2: No, that's all on LB, just aim for you, then. 20 Rock and Roll Greats by K-Tel. In de winkel te krijgen, is niet eens zo vreselijk duur. 10 over alle 5, Angel Eyes, America.

0: hier een briefje momenteel liggen van de juffrouw die gisteren zo agressief was in een brief over mij. Brigitte Gier uit, weet ik veel waar ze vandaan komt, uit Amsterdam, helemaal naar Eijsmans gaat. Helemaal naar Eijsmans weg is het zo. Die heeft een brief op een letter, een woord van 1655 letters geschreven. Ten eerste ben je te laat voor de actie, snap maar. Tweede punt, het tweede probleem dat jij hebt is... 1655 is duidelijk niet het langste woord. Hè. Dat is natuurlijk uitermate zielig. 13 over alle 5 Noordzee Internationaal. En de vakanties komen steeds nader, vrienden. 28 mei is het vandaag. En ik dacht dat we zo midden van juni de meeste mensen hun uitslagen krijgen van school. Wat ik gewoon een beetje schandalig vind. Maar waarom geven ze die uitslagen niet zo snel mogelijk? Het zal wel zo snel mogelijk zijn. Laten we het daarop houden. Maar jongen, je moet zo lang in spanning zitten, hè?
1: Ze horen er altijd bij, Mora Snack.
2: Allemaal even smakelijk.
1: In die fraaie oranje verpakking.
3: Een Mora Snack voor de lekkere trek.
2: Juist.
0: Oh, ik wist niet dat het zo hoorde, hoor, maar het zal wel. Deze plaat is uit de 50 verdwenen en daar baal ik wel goed van, vrienden. De Morning DJ op WALD.

0: Harry Chapin, hij voelt zich oud. Hij is de morning DJ op WOLD. En let dan vooral even op die laatste drie letters, OLD, old. Station bestaat trouwens echt in Amerika. Ga het maar eens googlen. Nog even snel tijd voor een verzoekplaatje. En dat is voor een van de vaste luisteraars van de Mabo 2 Club. Dat is een man die heeft Radio North Sea International in zijn DNA zitten. Dat is Henk de Boer uit Dokkum. Henk die mailde me onlangs dat hij een heel leuk plaatje hoorde in een van de montages. En of ik dat plaatje een keer helemaal voor hem wou draaien. Nou Henk jongen, met alle plezier draai ik voor jou de Four Tops en Simple Game.
1: Radio uit jouw jeugd. Music, music, music, music, music, music, music.

Mocht u een verzoekje hebben voor een plaatje dat u graag zangers zou willen horen in de Mabo 2 Club, een plaatje wat u herinnert aan de uitzendingen van Radio North Sea International, is heel eenvoudig. Gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com. Zometeen in het tweede uur besteden we aandacht aan andere zeezenders. Dan hebben we onder andere een opname van Radio Caroline uit december 1972 met Leon Keizer. We gaan naar Radio Atlantis. In maart 1974 was het schip korte tijd bezet door leden van het Taalactiecomité. Dan gaan we naar 1979 met Radio Delmaren en Kees Kaas Mulder. Misschien wel een van de meest populaire zenders uit de jaren 80, Laser 558 met de Charlie Wolf. En dan draaien we nog een klein stukje van The Voice of Peace uit 1988. Dat allemaal in het tweede uurtje van de Mabo 2 Club.

0: laat het tuintje keer helemaal uitlopen. Dus zometeen in het tweede uur de aandacht voor andere zeezenders. Caroline, Atlantis, Delmare, Laser en The Voice of Peace. En we sluiten dit eerste uurtje af met een lekker instrumentaaltje. Het was in 1974 de tune van Steve England, de internationale service van Radio Caroline, van Radio Atlantis. Jean-Jacques Perry en Giuseppe Perpetuo.
1: De Mabo 2 Club. La, la, la, la, la, la.

0: Paul Stan met Scotch on the Rocks was een van de eerste platen die gedraaid werd op Radio North Sea International 2 op 30 september 1972 op de 192 meter. En in dit tweede uur van de Mabo 2 Club natuurlijk andere zeezenders zoals Caroline uit 1972, Atlantis uit maart 1974, toen er een klein opstootje ontstond aan boord van het zendschip de Janine. Delmare met meneer Kees Kaasmulder, Laser 558 met Charlie Wolf en The Voice of Peace. Maar eerst gaan we naar Radio Caroline. Ze waren pas weer terug in de lucht, eerst als Radio 199. En daarna vanaf 22 december 1972 was het weer Radio Caroline. Dit is het programma van 26 december 1972 met Leon Keizer.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: De Rolling Stones en It's After Hook. Well, ik heb hier net Andy Archer, die graag wat medicijntjes van de wal zou krijgen, want hij heeft zo'n vreselijke keelpijn en kan helemaal niet spreken. Wat heb je nou een discjockey die niet kan spreken? Dus alsjeblieft, jongens aan de wal, zorg voor wat zal

Ik kom misschien nog heel eventjes terug. En ik kom in ieder geval terug vanavond om 6 uur samen met Andy, als die wat is opgeknapt. En dan gaan we een programma brengen van, laten we zeggen, de wat progressievere pop-LP's gaan we dan draaien. Dus vanavond van 6 tot 8, stand-by voor Andy Archer en mijzelf, Leon Keizer. En dan gaan we een beetje de progressieve kant op. Goed, ik had het net over platenmaatschappijen. Er is één platenmaatschappij in Engeland, een bijzonder jong label, dat werkelijk alles slaat. Ze hebben een plaat uitgebracht en die plaat die gaan we zo vreselijke hits maken als er in geen jaar is geweest. Hier is het. Celebration. Tony Ashton on the Purple label. We onderbreken dit programma eventjes voor een belangrijke mededeling. Het gaat namelijk over een blad poptelescoop. En poptelescoop is het blad met alle hitlijsten verkrijgbaar bij uw platenboer in Nederland en België. Dus als u erg op de hoogte wil blijven, poptelescoop, het blad met alle hitlijsten. Het is bij ons nu 12 uur precies en dat betekent dat ik en mijn naam is Leon Keizer afscheid van u gaat nemen. We geven het over aan Jeremy Bender, die komt uit België en die gaat de komende 2 uur voor u verzorgen. Dit is Radio Caroline op 199 meter.

uit het jaar 1972. De Osmonds met hun Crazy Horses was hun best verkochte single. En met dit nummer traden ze ook nog op bij Mies Bouwman op tv in het programma 1 van de 8. Mies was heel enthousiast, maar die liet de kijkers toch wel even weten van wat een herrie, hè? Ja. We gaan naar Radio Atlantis, maart 1974. Het zendschip De Janine kreeg bezoek van een aantal leden van het taalactiecomité uit België. Dat zijn mannen die strijden voor de Vlaamse taal. De bedoeling was dat ze een paar aankondigingen zouden maken van wat hun bedoelingen waren. Maar dat liep een klein beetje uit. Uiteindelijk waren ze meer dan een uur aan het woord. Dat was toch niet helemaal naar de zin van eigenaar Adriaan van Landschoot. Luister naar Radio Atlantis, maart 1974 met nou toch zeker een dik uur, de taktivisten of tak.

Kerom op zondag 26 mei gaat in het Antwerpse Sportpaleis het enorme Vlaams Nationaal Zangfeest door. Met optreden van de muziekkapellen van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond, de Blauwvoetvendels en de Giro Jeugd. Afspraak met TAC op 26 mei in het Antwerps Sportpaleis. Hey.

Wij van TAC, van het Taalactiecomité. Wij, tactivisten, eisen de toepassing van de taalwetgeving in België. Inderdaad, zolang België in zijn huidige vorm blijft bestaan, is ook en vooral de overheid verplicht de wetten toe te passen en te doen toepassen. Ook op de taalgrens, ook in de voerstreek, ook te Brussel. Voor toepassing van de wet, doe mee met TAC.

Vlaanderen, de Vlaams Nationale Radio Omroep, zender Radio Tak met het nieuws. Vanuit Brussel werd gemeld dat de volledige uitredende regering mee zal opstappen in de vijfde taalgrensmars van Stak op zondag 17 maart eerstkomend. Commodore Van Landschoot, de piraat in de politiek, werd aangezocht om nu reeds een regeringsformatieopdracht uit te voeren. De complete Belgische oorlogsvloot stoomt op naar Radio Atlantis om de takbezetters voor te leiden. Onze piraten hebben een kanon gericht op de drie roeiboten van de onoverwinnelijke Belgische armada. Mogen de beste winnen. Het weerbericht. Nog steeds waait over Vlaanderen een Frans-Kilionse wind. Een anticycloon van jeugdige overmoed vormt zich bij de Taktazoren en zal kortelings ons klimaat beïnvloeden. Vooruitzichten voor volgende zondag. In iedere partij zitten serieuze Vlaamse winden en weermakers. Wij verwachten dat uw stem naar hen gaat. Doe mee met Tak, doe mee met de vrijbuiters in de politiek.

Radio, TAK, de Vlaams Nationale Radio Omroep met het nieuws heet van de naald. De Belgische oorlogsvloot nadert zender Atlantis. Na het hijsen van de zeerovervlag en het binden van een zwart lapje voor het rechteroog zijn onze TAK-zeevaarders op alles voorbereid. Het verbindingsschip dat zender Atlantis verbindt met de vaste wal kreeg geen toestemming tot landen in Nederland. Reikt de arm van onze gerechtelijke politie zover?

0: Ze kwam uit Scotland, Lulu. Maakt ze een heerlijk plaatje uit het jaar 1974, waar je veel hoorde op Veronica, Noordzee, Caroline en Radio Atlantis. The Man Who Sold the World, een song van David Bowie trouwens. Van 1974 gaan we naar 1979 en dat doen we met Radio Delmar. Ze waren pas weer terug in de lucht. Het was hun derde zendschip en hun tweede uitzendpoging. We gaan naar Kees K. Smulder op 20 juni 1979. Radio Delmar.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: Zijn maar twee letters die verschillen, zo sta je onder het stoplicht. En zo sta je onder het spotlight. Gloria Gaynor, als algemene DJ sit-up. Hier bij Delmar, en dat betekent dat je hem op het oneven uur hoort. Welkom trouwens bij het tweede gedeelte van Kaasschaap. We gaan er weer behoorlijk tegenaan. Het ziet mij te binnen dat ik om 12:15 echt die langzame plaat maar een beetje ben vergeten, kon hem niet zo snel vinden. Maar dat gaan we zo meteen wel weer herstellen. Ronald Bakker trouwens nog steeds niet gesignaleerd in dit aardige decor van de studio. Maar misschien dat dat nog gaat komen. Het zal wel geen huzarensalade worden, vrees ik vandaag. Gloria Gaynor, hartelijk dank. Aan de andere kant hoor je waarschijnlijk nog wel in de loop van de dag.
3: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag.
2: Is dit wel of is dit niet toepasselijk? Zoek het maar uit. Sail on Sailor van de Beach Boys. Tweede plaat alweer na het nieuws, gelezen door Peter van der Holst. Hij is weer terug in de Holster en het nieuws ook. Zo meteen om 2:00 geen nieuws, we hebben de schema's wat veranderd voor wat betreft het nieuws. Anders komen we niet uit met de Radio Delmar Italië programma's. Maar ach, je hebt het vanzelf in de gaten. Je hebt trouwens alles in de gaten wat zich op Delmar al speelt. Wanneer je blijft luisteren, van 's morgens 6 tot 's avonds 7. Sail on Sailor. Speciaal voor onze Italiaanse collega's. Die sailen ook daar. Op het meer aan de Monte Marcello. Hey, jongens, zwemvest aan, hè.
4: Epivan. Sublieme kunstgebitten. Vanaf €225. Klaar in een dag. Bel nu 010 77 50 09. EP van Rotterdam.
5: Assurantiekantoor Spoorvogel voor hoge hypotheek tegen lage rente. Spoorvogel, het jonge moderne assurantiekantoor van deze tijd. Spoorvogel vindt u in de Lier. Telefoon 071-45-5600. Dat is 071-45-5600.
2: Wat loopt die spot toch plotseling zomaar in ene keer af? 0-0. Nou, volgens mij is het 1-0 voor de spotmaster.

0: is dat? Je kent ze wel van het Frank Varian gebeuren en zo. Ook ditmaal is dat weer de grote man die daar achter zit. Waarschijnlijk heeft Gila vroeger bij hem in de klas gezeten en kom, dacht hij, laat ik mijn oude klasgenoten nog eens even vragen of ze het een en ander in wil zingen. Ze had vroeger altijd al een aardige stem. Bij het inzingen van de schoolliederen. Wij hebben geen schoolliederen, wij hebben zometeen wat langzame muziek. We hadden eigenlijk om 12:15 al moeten doen, al dus het schema. Maar ja, het kan wel eens wat uitlopen. Ik kan me zo voorstellen dat de mensen zijn thuisgebleven nog even. Die wilden per se die plaat horen. Wilden even met moeders de vrouw aan het schuifelen gaan, weet je wel. Ja, sorry hoor, u hebt een half uurtje moeten beletten, maar u stuurt de rekeningen maar naar Prodia. Postbus 61605. En de stad waarin die postbus opgehangen is, dat is natuurlijk Den Haag. Hier is die dan, die langzame zwemelplaat. You're a lady.
1: De Mabo 2 Club.

met dit plaatje moet ik altijd terugdenken aan de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Caroline in het jaar 1979. Tubeway Army and Our Friends Electric. Het was de band van Gary Numan. Heb je een favoriet radiofragmentje wat je nog eens graag terug zou willen horen in de Mebo 2 Club en van welke zeezender dan ook? Mail me even en dan gaan wij kijken of wij het in onze archieven terug kunnen vinden. polderpophenk@gmail.com. En noteer vast even in uw agenda. Volgende week dan staat de Mebo 2 Club helemaal in het teken van 31 augustus 1974. Dan besteden we onder andere aandacht aan de laatste Radio Noordzee Top 50. En daarna ook de Close Down Dag van Our Nye op 31 augustus 1974. En in het tweede uur natuurlijk de Close Down van de Vlaamse service van Radio Atlantis. Zondag 25 augustus. En natuurlijk de laatste dag van Atlantis met de internationale service. Gaan wij nu naar 1985. En dat doen we met Laser 558. Een station dat in korte tijd waanzinnig populair werd in Engeland. En één van de populairste disc jockeys, dat was toch wel Charlie Wolf. Die neemt ons mee naar 8 maart 1985.

George Michael met zijn Careless Whisper. Een nummer dat veel gespeeld werd op Laser 558. En je hoorde een leuk fragmentje van Charlie Wolff, zijn programma van 8 maart 1985. Zometeen gaan we naar 1988 met The Voice of Peace. Maar ze hebben een heel leuk singeltje. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1973. Adriaan van Lanschoot werd heel succesvol met zijn Radio Atlantis. En in 1973 besloot hij ook een eigen platenlabel te openen. Dat noemde hij hetzelfde als een boutiqueketen. En dat, die boutiqueketens waren Carnaby Boutiques. En het platenlabel werd uiteraard ook Carnaby Records. En de allereerste single die in 1973 werd uitgebracht op Carnaby Records, dat was van een zekere meneer Big Jeffries. En dat heet We'll Meet Again.

0: is uiteindelijk ook een manier om je plaatje te vullen. De allereerste single uitgebracht op Carnaby Records, het platenlabel van Adriaan van Landschoten in de Big Jeffries. And we'll meet again. Van 1973 tot 1993 waren er voor de kust van Israël de uitzendingen te beluisteren van The Voice of Peace. Het was het station van AB Nathan en het zond al die 20 jaar lang uit vanaf hetzelfde zendschip, de MV Peace. Ze zonden uit op middengolf, maar ook op FM en vooral de laatste jaren ook op FM in stereo. Ik heb een korte programma-samenvatting gemaakt van The Voice of Peace op 28 oktober 1988.
1: Good morning, it's 6 o'clock and you're in tune with the Voice of Peace, broadcasting from the MV Peace, anchored in international waters somewhere in the eastern Mediterranean. Our frequencies are 1540 kHz AM and 100 MHz FM. Friday the 28th of October 1988, welcome to daytime, and very shortly, our first news broadcast of the day, the news in Hebrew from Kol Israel.
2: I played it quite a lot this week, but come on, let's face it. It's a good song. Annie Lennox with her latest one, Walking on Broken Glass. Morning, Mark Hanna on board the world-famous peace ship.
3: Kan Kol HaShalom, Galim Beinoniyim, 1540 kHz.
4: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kHz.
5: Right now, you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
6: Hatzot Radio 10, Mesfinat Kol HaShalom.
7: From somewhere in the Mediterranean. Peace, love, and good music. The voice of peace is your voice. 24 hours a day.

We hadden een klein stukje van de uitzendingen van The Voice of Peace van 28 oktober 1988. Ja, persoonlijk zou ik zeggen, want we zouden heden ten dagen met al dat gerommel in de wereld, zouden we toch wel weer zo'n station kunnen gebruiken. En zo'n Voice of Peace. Een plaatje dat is blijven liggen in het eerste uur. We hadden nogal vrij veel geluidsmontages, dus daarom zijn er wat plaatjes blijven liggen. En één daarvan, oh, dat is ook zo'n heerlijk plaatje uit de 1970. En dat doet mij ook altijd weer terugdenken aan Radio North Sea International. Vooral uit de zomer van 1970. Good Morning Freedom, dat is ook zo'n plaatje dat je vaak hoorde op vooral 220. Dit is Blooming. 220!

0: Plaatje uit het jaar 1970 met heerlijke herinneringen aan Radio North Sea International. Bloemink met Good Morning Freedom. Het zit erop voor deze aflevering van de Mabo 2 Club. We hadden weer leuke opnames van Radio North Sea International, Radio Caroline, Radio Atlantis, Radio Del Mar, Laser 558 en The Voice of Peace. En volgende week staan we natuurlijk in het teken van 31 augustus 1974. De laatste dag van Radio North Sea International en de laatste dag van Radio Atlantis. En vooral die laatste, die wordt nogal eens regelmatig vergeten in allerhande terugblikken. We gaan afsluiten met een heerlijk instrumentaaltje. Dat is van de Tornadoes. Dat heet Chasing Moonbeams. Dus noteert u even naar volgende week luisteren naar
1: de Mabo 2 Club.
0: Met natuurlijk heel veel montages van 31 augustus 1974. En heb je verzoekjes op of aanmerkingen of wilt u gewoon even lekker babbelen over... Nou, waarover?
1: De Mabo 2 Club.
0: Dankjewel, Jacco. Dan kan je gewoon even mailen naar polderpophenk@gmail.com.

0: Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. Enjoy life. En volgende week natuurlijk weer afstemmen op... Nou, waarop?
1: De Mabo 2 Club.
0: Dat doen we toen niet. Tot de volgende keer. Houdoe.